0: Hast du Kwavi?
1: Vrienden, dienst, jy het nog net hoe van wat om die van dan na mas. Dan na mas en kan dat kry.
2: Nou,
1: ek het wel sit op Japanees demande dit. Nee. Das demande dit gaan nie maar moet dit moet dan ja kat. Dis hulle dan gaan net. Van jou lys dan ry maar na mis maar. Nam pande tu, nan nam tu to mobil, nan nam tu to fit. Na moto. Mis me ko de la rutu sa fait. Jai mar nam ni. Ah, sami tan na fusi ni nam pande tu, nan pan tu to mobil dan na ni. Ook een bestaande december maar in kort de lucht vegen van niet.
3: Hij zei me van een bank goed is die maar kan die zult of het stand er maar een gang van niet. Zei me twee maar toen een lucht ja. Kan die ze mila stand er maar dan na wan die sofera na wan van die toest na wan van die bicyclette. Zijn die na is die zei me een kamp wat ze maar die lauw en die moet. Dat dan zei me nee na dat kan.
4: Ik ga dan gaan jongeren zeggen dat ze dus goed doen. De ieder kort neer naar de zaden worden de kaska in haar de orde wat ze wel de zetjes en jongeren zitten dan aan bies nu ze nu. In wat keer kan je dus als je van moet doen dan moet je om taxi dus en niet toch. Maar je kunt als je er doet het wat dan moet worden ja. Jongeren de systeem zoek zo van een kipas. Je kunt van de motor. Nisha nu is dat die hele nieuwsgoed al is. Na die zijn er ook zoveel van, wat je maar naar vrouw. Maar naar vrouw, dat is het dan nog eens het hier. Maar hoe dan ook is het niet als het is. Ah, dit ziet er zelf uit. Wat nu? Maar hier is het kapot en de andere kapot is dan. Om te gaan, joh, fiets dan als een karas en dit is dan. Als ze van Panina naar Pedro naar het kamp zijn. Si ombro de ullareta zentuna to billareta si mitarada ni baila na mandin ka tsara go manan na fatsaki yo ni tsaka tangan duza sun karata sezan ni
3: ya to sezu de de moto di dindi da tukuni tukuni ana na termi ba kara kara sa ba na da ro wote kol sezan ba tunga da aksitan pitak yo ngli moto di dindi da san we maika mundi mana ohatra zany dia izy hitanareo moa zany fa tsy misy tsony le strapotay dia kely dia vola mihitsy dia mandeha mafy nareo manetsika zay zao fijeriko azy raha tokony tokony ela zany dia ny fanentanana atao zany a dia ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arapaina fa zay tonga ihany no arapaina zay ngambany.
5: Tsy betsaka zany ny tômôbily mandeha zany efa betsaka ny tômôbily dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsoty olo aloha zany indrindra tony taxi bus tony zao tsy tony fa mandeha izy ireny zao ireny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy dia ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa dia tonga sy ihany marapainy.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

na fuma feno fatra mamaky lomandona ratra rehefa nitina andrandraina no mampiferinaina lay malalana tenaina no malasalasa saina tsy hay hoe fokafoka taina samba te sana saina loka veny tsy ampisira sa izy mihitsy ny ratsiana fa tofaly ny anankina sy manao fanahiniana de tony hoe tsy raharahina samba te atao hoe tiana fa de milamila vaniny